Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep-Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep-Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Oeh.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
2: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sportruiter Joël Heinerts beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. De natuurbrand is opgeschaald naar grip 3. Dat betekent dat de gevolgen van de brand inmiddels zo groot zijn dat naast de operationele inzet van de hulpdiensten ook de bestuurlijke coördinatie wordt uitgebreid. Bij grip 3 wordt een gemeentelijk beleidsteam, GBT, ingericht onder leiding van de burgemeester van de getroffen gemeente. In dit overleg werken de gemeente, veiligheidsregio en hulpdiensten nauw samen. Loco-burgemeester Bouke van Vught van de gemeente Land van Kuik noemt de natuurbrand der Venray zorgwekkend, maar ziet op dit moment nog geen aanleiding voor aanvullende maatregelen in de gemeente. Volgens haar wordt de situatie voortdurend gemonitord en is er intensief contact met de veiligheidsregio's en de brandweer. Inwoners van met name Holthees, Maashees en Vierlingsbeek kunnen volgens Van Vught rookoverlast ervaren. Het advies blijft daarom om ramen en deuren gesloten te houden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de band verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoppige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre,

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. Inwoners van Holthees en Maashees hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over de natuurbrand nabij de gemeentegrens, aldus burgemeester Michiel Uydenhaag van Venderij. Wel is er rookoverlast, dus houdt ramen en deuren gesloten. Hij vraagt mensen om het brandgebied niet te bezoeken en de situatie thuis te volgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.

0: Vanwege de grote natuurbrand die maandagmiddag is ontstaan in de buurt van Oosterum, zijn de gasten van camping De Oude Barier uit Smakt maandagmiddag geëvacueerd. Zij moesten hun tent of caravan met spoed verlaten en zijn opgevangen in een hotel. Onze verslaggever Wouter van den Berg sprak met camping-eigenaar Danny Bosma.
1: Alle gasten zijn geëvacueerd. En we zijn alleen met personeel op het terrein om preventieve maatregelen te nemen. Dat mocht het zover komen dat het hier komt, dat, dat we iets aan kunnen doen dat het beperkt blijft.
2: Wat voor preventieve maatregelen zijn er dan?
1: Er zijn op momenten de boomtoppen aan het nat maken. Om te voorkomen dat er toppenvuur komt.
2: Vanuit uw positie, wat zien jullie dan eigenlijk?
1: Wij zijn een heleboel brandweer. Chinook-helikopters die rondvliegen. En een hoop rook. Ja, dat is ook de reden waarom ons camping ontruimd is. Dat is niet direct voor het vuur. Maar dat was meer voor de luchtverontreiniging. De CO2-waardes. Wat niet gezond is voor de mensen om erin te zitten. Dus wij gaan ervan uit dat het tijdelijk is. En als de brand onder controle is, dat het dan met de gasten weer kunnen terugkeren. Maar uit veiligheidsnormen hebben we gezegd, we gaan toch evacueren. Want als het eentje misgaat met bosbrand, kan het snel gaan. En dan moeten we geen paniek hebben. Dus mensen zijn allemaal in rust kunnen gaan. En natuurlijk zonder paniek is dat allemaal gebeuren. Het is volgens mij 3 augustus, midden in de zomer. We zijn een camping en hoor je vol te staan. En als je dan een camping hebt die helemaal leeg is, dat, ja, dat doet wat met je.
2: En goed, ja, als u zo buiten bent, hè, ruikt u dan ook sterk brandlucht?
1: Nou, gelukkig is de wind gaan draaien. Dus de rook is naar de andere kant op gegaan. Dus de brandlucht hebben we geen last meer van. Dat was een uur geleden, 2 uur geleden was het anders. Toen was het hier blauw van de rook inderdaad. En dat was ook de reden waarom we geëvacueerd hebben.
2: Vrezen jullie dat jullie camping uiteindelijk door de brand getroffen wordt?
1: Vandaag niet.
2: Vandaag niet?
1: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Okay. Maar goed, als de wind gaat draaien, dan liggen de kaarten heel anders in het spel. Dan durf ik ook niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus het ligt helemaal aan wat de elementen nu gaan doen. Hoe de brand zich gaat ontwikkelen. En, maar goed, daar weet de brand weer meer over te vertellen dan ik dat weet. Want ik kan alleen de situatie op eigen terrein inschatten. En hoe de brand zelf staat, dan kunt u beter de brandweer bellen.
2: Ja, krijgen jullie veel informatie van de brandweer en de autoriteiten?
1: Brandweer is hier prominent aanwezig. En als wij iets willen weten, dan kunnen wij ze aanspreken. Dan is goed contact met de brandweer, ja.
2: Ja, dus laten we maar hopen dat het snel onder controle is in ieder geval.
1: We hopen snel brandmeester te horen. En dat zal nog wel een paar uur gaan duren met het nablussen. Maar dat is natuurlijk geen prettige situatie dit.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit

0: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een nettoverlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door, na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. Inwoners van Holthees en Maashees hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over de natuurbrand nabij de gemeentegrens, aldus burgemeester Michiel Uydenhaag van Venderij. Wel is er rookoverlast, dus houd ramen en deuren gesloten. Hij vraagt mensen om het brandgebied niet te bezoeken en de situatie thuis te volgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Aan de telefoon loco-burgemeester Bouke van Vught. Mevrouw van Vught, de brand woedt nu nog net buiten de gemeente Land van Kuik. Hoe kijkt u naar de situatie?
1: Ja, het is natuurlijk zorgwekkend dat we dit soort branden steeds meer zien. Zowel in Nederland als daarbuiten. Er wordt met mannenmacht gewerkt door heel veel betrokken medewerkers om deze brand onder controle te krijgen. Helaas is dat tot op heden nog niet volledig gelukt. En wij volgen de ontwikkelingen zeer goed met onze mensen op veiligheid, onze brandweermensen, om alles goed te volgen, zodat we de gevolgen voor onze inwoners ook goed kunnen overzien.
0: Ja, over de inwoners gesproken, want het gebied waar de brand woedt ligt natuurlijk best dicht tegen de gemeentegrens aan. Welke voorbereidingen treft de gemeente voor het geval de brand zich richting Land van Kuik uitbreidt?
1: Ja, op dit moment zijn ze vooral bezig met het monitoren van de brand. Van wat gebeurt er, hoe staat de windrichting? Vooral de dorpen Holthees, Vierlingsbeek, Maassees kunnen behoorlijk wat rook verwachten wat toch richting hun dorpen komt. Dat heeft geen gevaar voor de volksgezondheid, maar geadviseerd wordt wel de ramen en de deuren gesloten te houden. En ja, wij houden het goed in de gaten en op het moment dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen wij de inwoners goed informeren en iedereen op de hoogte stellen. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde.
0: Wat zou een punt kunnen zijn dat dat wel aan de orde komt?
1: Als de brand zich verder uitbreidt, hij gaat nu wat richting de bosrand en de vraag is hoe krijgen ze de brand verder onder controle? En de komende uren zal daar meer duidelijkheid over komen. Verwacht de brandweercommandant die ter plekke is en leiding geeft aan de 300 mensen die daar aan het werk zijn.
0: Wat u betreft wordt er natuurlijk samengewerkt met gemeente Venraai, veiligheidsregio Brabant-Noord, Limburg-Noord. Hoe verloopt die samenwerking?
1: Enorm goed, want ik heb telefonisch contact met de burgemeester. Ik ben vanmorgen gebeld door de brandweercommandant ter plekke. Onze veiligheidsmensen worden goed bijgepraat. Dus ik kan daar alleen maar een compliment geven aan iedereen die ter plaatse is om ons op de hoogte te houden.
0: Tot slot, u heeft als gemeente natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om de bewoners actief te informeren. Op welke manier doet u dat?
1: Enerzijds wil je mensen goed informeren, anderzijds wil je ook geen onnodige onrust veroorzaken. Dus wij houden mensen keurig op de hoogte via onze kanalen die daarvoor gebruikt zijn. Hè? De gemeente Land van Kuik en dat soort zaken. Maar op dit moment is het enige advies wat we geven ramen en deuren sluiten, vooral in de zuidelijke dorpen van onze gemeente.

0: bij dan je denkt.
1: Nieuwe muziek van eigen bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Ron Day is terug met een krachtige, herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie popsound en de ijzersterke stem van Rihanna. She's got-

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten, een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. Inwoners van Holthees en Maashees hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over de natuurbrand nabij de gemeentegrens, aldus burgemeester Michiel Uydenhaag van Vendrij. Wel is er rookoverlast, dus houd ramen en deuren gesloten. Hij vraagt mensen om het brandgebied niet te bezoeken en de situatie thuis te volgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
4: Dan je denkt. Een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. De Britse zangeres Jenna Spyro duikt met haar nieuwe single Great Expectations diep in de druk van torenhoge verwachtingen in een relatie. Het gaat over het gevecht tussen wat men van je vraagt en wie je werkelijk bent als de beschermende muur eenmaal om.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website.
6: omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing...

0: Stichting Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Plant van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. Inwoners van Holthees en Maashees hoeven zich momenteel geen zorgen te maken over de natuurbrand nabij de gemeentegrens, aldus burgemeester Michiel Uydenhaag van Venderij. Wel is er rookoverlast, dus houdt ramen en deuren gesloten. Hij vraagt mensen om het brandgebied niet te bezoeken en de situatie thuis te volgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op 2 plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is 1 rijstrook dicht. En op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vanwege de grote natuurbrand die maandagmiddag is ontstaan in de buurt van Oosterum, zijn de gasten van camping De Oude Barrier uit Smakt maandagmiddag geëvacueerd. Zij moesten hun tent of caravan met spoed verlaten en zijn opgevangen in een hotel. Onze verslaggever Wouter van den Berg sprak met camping-eigenaar Danny Bosma.
1: Alle gasten zijn geëvacueerd. En er zijn alleen met personeel op terrein om preventieve maatregelen te nemen. Dat mocht het zover komen dat het hier komt, dat we iets aan kunnen doen dat het beperkt blijft.
2: Wat voor preventieve maatregelen zijn er dan?
1: Er zijn op momenten de boomtop aan het nat maken. Om te voorkomen dat er toppenvuur komt.
2: Vanuit uw positie, wat zien jullie dan eigenlijk?
1: Wij zijn een heleboel brandweer. Chinook-helikopters die rondvliegen. En een hoop rook. Dat is ook de reden waarom ons camping ontruimd is. Dat is niet direct voor zuur, maar dat was meer voor de luchtverontreiniging. Dat de CO2-waardes dat niet gezond is voor de mensen om erin te zitten. Dus wij gaan ervan uit dat het tijdelijk is. En als de brand onder controle is, dat het dan met de gasten weer kunnen terugkeren. Maar uit veiligheidsnormen hebben we gezegd, we gaan toch evacueren. En als het eentje misgaat met bosbrand, kan het snel gaan en dan moeten we geen paniek hebben. Dus mensen zijn allemaal in rust kunnen gaan. En natuurlijk zonder paniek is dat allemaal gebeuren. Het is volgens mij 3 augustus, midden in de zomer. We zijn een camping en dan hoor je vol te staan. En als je dan een camping hebt die helemaal leeg is, dat doet wat met je.
2: En goed, ja, als u zo buiten bent, hè, ruikt u dan ook sterk brandlucht?
1: Nou, gelukkig is de wind gaan draaien. Dus de rook is naar de andere kant op gegaan. Dus de brandlucht hebben we geen last meer van. Dat was een uur geleden, 2 uur geleden was het anders. Toen was het hier blauw van de rook inderdaad. En dat was ook de reden waarom we geëvacueerd hebben.
2: Vrezen jullie dat jullie camping uiteindelijk door de brand getroffen wordt?
1: Vandaag niet.
2: Vandaag niet?
1: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Okay. Maar goed, als de wind gaat draaien, dan liggen de kaarten heel anders in het spel. Dan durf ik ook niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus het ligt helemaal aan wat de elementen nu gaan doen. Hoe de brand zich gaat ontwikkelen. Maar goed, daar weet de brand weer meer over te vertellen dan ik dat weet. Want ik kan alleen de situatie op het eigen terrein inschatten. En wat de brand zelf staat, dan kunt u beter de brand weer bellen.
2: Ja, krijgen jullie veel informatie van de brandweer en de autoriteiten?
1: Brandweer is hier prominent aanwezig. En als wij iets willen weten, dan kunnen wij ze aanspreken. Dan is goed contact met de brandweer, ja.
2: Ja, dus laten we maar hopen dat het snel onder controle is in ieder geval.
1: We hopen snel brandmeester te horen. En dat zal nog wel een paar uur gaan duren met het nablussen. Maar dat is natuurlijk geen prettige situatie dit.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Twee Chinook-blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is al meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt, met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl...

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maashegenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 10:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: de telefoon loco-burgemeester Bouke van Vught. Mevrouw van Vught, de brand woedt nu nog net buiten de gemeente Land van Kuik. Hoe kijkt u naar de situatie?
1: Ja, het is natuurlijk zorgwekkend dat we dit soort branden steeds meer zien. Zowel in Nederland als daarbuiten. Er wordt met mannenmacht gewerkt door heel veel betrokken medewerkers om deze brand onder controle te krijgen. Helaas is dat tot op heden nog niet volledig gelukt. En wij volgen de ontwikkelingen zeer goed met onze mensen op veiligheid, onze brandweermensen, om alles goed te volgen, zodat we de gevolgen voor onze inwoners ook goed kunnen overzien.
0: Ja, over die inwoners gesproken, want het gebied waar de brand woedt ligt natuurlijk best dicht tegen de gemeentegrens aan. Welke voorbereidingen treft de gemeente voor het geval de brand zich richting Land van Kuik uitbreidt?
1: Ja, op dit moment zijn ze vooral bezig met het monitoren van de brand. Van wat gebeurt er, hoe staat de windrichting? Vooral de dorpen Holthees, Vierlingsbeek, Maassees kunnen behoorlijk wat rook verwachten wat toch richting hun dorpen komt. Dat heeft geen gevaar voor de volksgezondheid, maar geadviseerd wordt wel de ramen en de deuren gesloten te houden. En ja, wij houden het goed in de gaten en op het moment dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen wij de inwoners goed informeren en iedereen op de hoogte stellen. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde.
0: Wat zou een punt kunnen zijn dat dat wel aan de orde komt?
1: Als de brand zich verder uitbreidt, hij gaat nu wat richting de bosrand en de vraag is hoe krijgen ze de brand verder onder controle? En de komende uren zal daar meer duidelijkheid over komen. Verwacht de brandweercommandant die ter plekke is en leiding geeft aan de 300 mensen die daar aan het werk zijn.
0: Wat u betreft wordt er natuurlijk samengewerkt met gemeente Venraai, veiligheidsregio Brabant-Noord, Limburg-Noord. Hoe verloopt die samenwerking?
1: Enorm goed, want ik heb telefonisch contact met de burgemeester. Ik ben vanmorgen gebeld door de brandweercommandant ter plekke. Onze veiligheidsmensen worden goed bijgepraat. Dus ik kan daar alleen maar een compliment geven aan iedereen die ter plaatse is om ons op de hoogte te houden.
0: Tot slot, u heeft als gemeente natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om de bewoners actief te informeren. Op welke manier doet u dat?
1: Enerzijds wil je mensen goed informeren, anderzijds wil je ook geen onnodige onrust veroorzaken. Dus wij houden mensen keurig op de hoogte via onze kanalen die daarvoor gebruikt zijn. Hè? De gemeente Land van Kuik en dat soort zaken. Maar op dit moment is het enige advies wat we geven, ramen en deuren sluiten, vooral in de zuidelijke dorpen van onze gemeente.
2: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst. Let's talk.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog file op de A59 richting Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer, 5 minuten. En de N59 richting Serooskerk staat ertussen. Tussen Ouwerkerk en Serooskerk Schouwen. 2 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 13:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
0: Omroep Land van Kuik, dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. De Nederlandse veiligheidsregio's maken zich zorgen over de toenemende kans op grote natuurbranden. Bij meerdere gelijktijdige branden kunnen de hulpdiensten de huidige capaciteit niet aan. Voorzitter Jack Mikkers benadrukt de noodzaak van meer speciaal opgeleid brandweerpersoneel en extra blusvoertuigen, vooral in moeilijk begaanbare gebieden. Sportruiter Joël Heinert beleefde een zenuwslopende evacuatie toen een natuurbrand nabij Oostrum haar paarden bedreigde. Na de evacuatie van de nabijgelegen camping besloot ze haar 4 paarden in veiligheid te brengen. Ondanks de spanning bleef de evacuatie rustig verlopen, terwijl de constante dreiging van de brand voelbaar was. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
0: En dit is nieuwe muziek op

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van

0: van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blond van Kuik. Goedemiddag. De brandweer in Oostrum richt zich volledig op de bestrijding van grondvuur, waardoor blushelikopters voorlopig niet meer worden ingezet. Het kroonvuur is vrijwel verdwenen en brandweerlieden blussen nu vanaf de paden. Ondersteuning komt van Belgische brandweerpelotons en extra materieel van de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland. De natuurbrand bij Oostrum is afgeschaald naar grip 2, hoewel de situatie nog steeds nauwlettend wordt gevolgd. Loco-burgemeester Bouke van Vught benadrukt dat de brand nog niet onder controle is en dat de gemeente momenteel alleen te maken heeft met rook- en geuroverlast. Bestuurlijke samenwerking is aanwezig, maar Land van Kuik is nog niet aan tafel. De ontwikkeling van de brand bepaalt of extra maatregelen, zoals een noodverordening, nodig zijn. Inwoners zijn goed geïnformeerd en er is weinig onrust. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden.

0: Vanwege de grote natuurbrand die maandagmiddag is ontstaan in de buurt van Oosterum, zijn de gasten van camping De Oude Barrier uit Smakt maandagmiddag geëvacueerd. Zij moesten hun tent of caravan met spoed verlaten en zijn opgevangen in een hotel. Onze verslaggever Wouter van den Berg sprak met camping-eigenaar Danny Bosma.
1: Alle gasten zijn geëvacueerd. En we zijn alleen met personeel op terrein om preventieve maatregelen te nemen. Dat mocht het zo ver komen dat het hier komt, dat, dat we iets aan kunnen doen dat het beperkt blijft.
2: Wat voor preventieve maatregelen zijn er dan?
1: Er zijn op momenten de boomtoppen aan het nat maken. Om te voorkomen dat er toppenvuur komt.
2: Vanuit uw positie, wat zien jullie dan eigenlijk?
1: Wij zijn een heleboel brandweer. Chinook-helikopters die rondvliegen. En een hoop rook. Oh. Dat is ook de reden waarom ons camping ontruimd is. Dus niet direct voor het vuur. Maar dat was meer voor de luchtverontreiniging. De CO2-waardes. Wat niet gezond is voor de mensen om erin te zitten. Dus wij gaan ervan uit dat het tijdelijk is. En als de brand onder controle is, dat het dan met de gasten weer kunnen terugkeren. Maar uit veiligheidsnormen hebben we gezegd, we gaan toch evacueren. En als het eentje misgaat met bosbrand, kan het snel gaan en dan moeten we geen paniek hebben. Dus mensen zijn allemaal in rust kunnen gaan. En natuurlijk zonder paniek is dat allemaal gebeuren. Het is volgens mij 3 augustus, midden in de zomer. We zijn een camping, dan hoor je vol te staan. En als je dan een camping hebt die helemaal leeg is, dat doet wat met je.
2: En goed, ja, als u zo buiten bent, hè, ruikt u dan ook sterk brandlucht?
1: Nou, gelukkig is de wind gaan draaien. Dus de rook is naar de andere kant op gegaan. Dus de brandlucht hebben we geen last meer van. Dat was een uur geleden, 2 uur geleden was het anders. Toen was het hier blauw van de rook inderdaad. En dat was ook de reden waarom we geëvacueerd hebben.
2: Vrezen jullie dat jullie camping uiteindelijk door de brand getroffen wordt?
1: Vandaag niet.
2: Vandaag niet?
1: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Okay. Maar goed, als de wind gaat draaien, dan liggen de kaarten heel anders in het spel. Dan durf ik ook niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus het ligt helemaal aan wat de elementen nu gaan doen. Hoe de brand zich gaat ontwikkelen. Maar goed, daar weet de brand weer meer over te vertellen dan ik dat weet. Want ik kan alleen de situatie op het eigen terrein inschatten. En wat de brand zelf staat, dan kunt u beter de brand weer bellen.
2: Ja, krijgen jullie veel informatie van de brandweer en de autoriteiten?
1: Brandweer is hier prominent aanwezig. En als wij iets willen weten, dan kunnen wij ze aanspreken. Dan is goed contact met de brandweer, ja.
2: Ja, dus laten we maar hopen dat het snel onder controle is in ieder geval.
1: We hopen snel brandmeester te horen. En dat zal nog wel een paar uur gaan duren met het nablussen. Maar dat is natuurlijk geen prettige situatie dit.

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: is het nieuws. Goedemiddag. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer in Oostrum richt zich volledig op de bestrijding van grondvuur, waardoor blushelikopters voorlopig niet meer worden ingezet. Het kroonvuur is vrijwel verdwenen en brandweerlieden blussen nu vanaf de paden. Ondersteuning komt van Belgische brandweerpelotons en extra materieel van de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland. De natuurbrand bij Oostrum is afgeschaald naar grip 2, hoewel de situatie nog steeds nauwlettend wordt gevolgd. Loco-burgemeester Bouke van Vught benadrukt dat de brand nog niet onder controle is en dat de gemeente momenteel alleen te maken heeft met rook- en geuroverlast. Bestuurlijke samenwerking is aanwezig, maar Land van Kuik is nog niet aan tafel. De ontwikkeling van de brand bepaalt of extra maatregelen, zoals een noodverordening, nodig zijn. Inwoners zijn goed geïnformeerd en er is weinig onrust. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: bosbrand bij Oostrum houdt de regio nog altijd in zijn greep. Dinsdag werd zelfs opgeschaald naar grip 3. Wat betekent dat niet alleen hulpdiensten, maar ook de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten intensief samenwerken om de crisis het hoofd te bieden. Inmiddels is weer afgeschaald naar grip 2. Maar wat betekende die opschaling voor de gemeente Land van Kuik? Aan de telefoon loco-burgemeester Bouke van Vught. Waarom is besloten op te schalen tot grip 3?
1: Omdat de brand meer richting de bosrand ging en het even spannend was of dat ze de brand konden stoppen voordat die bij de bosrand was. En dat het ook spannend was voor de dorpen dicht daarbij in de buurt. Hè? Bijvoorbeeld een Smakt, een Holthees zijn toch dorpen die vrij dicht bij de brand zitten. Waarbij je ook voor de veiligheid van de mensen moet zorgen. En als de wind zou gaan draaien op een verkeerde manier, dan had dat ook anders uit kunnen pakken. Dus dat wordt dan continu gemonitord en in de gaten gehouden. En dat er direct ook de juiste mensen op de achtergrond klaarstaan om iedereen goed te kunnen begeleiden. Dat is de reden dat er dan opgeschaald wordt naar een hogere grip, zodat de hulpdiensten daar ook compleet op voorbereid zijn.
0: Grip 3 houdt dus ook in bestuurlijke samenwerking. Hè? Dus burgemeesters en wethouders die met elkaar aan tafel gaan en de provincie. Wat betekent dat nou concreet voor uw rol of voor de gemeente Land van Kuik? Zit u nu dagelijks aan tafel of wordt u alleen maar op de hoogte gehouden?
1: Op dit moment word ik alleen maar op de hoogte gehouden. En dat gebeurt overigens heel goed. Ik heb de brandweercommandant ter plekke meerdere malen aan de telefoon gehad. De mensen bij ons op veiligheid zitten wel aan tafel. Hè? Dus onze ambtelijke bijstand zit wel aan tafel. Maar bestuurlijk zitten wij niet aan tafel, omdat er binnen onze gemeente alleen maar sprake is van rook- en geuroverlast. Op het moment dat die overlast anders wordt, dan komen wij bestuurlijk ook aan tafel te zitten. Dus voor mij, in mijn rol als bestuurder, word ik op dit moment alleen op de hoogte gehouden. Dus dat betekent 10, 15 telefoontjes per dag over de actuele stand van zaken. En dat gebeurt zowel door de burgemeester van Venray als de brandweercommandant, als onze eigen veiligheidsmensen. En natuurlijk ook onze mensen voor communicatie. Hè? Want op dit moment is het advies de ramen en deuren sluiten. Ook dat soort zaken moeten we gewoon goed communiceren aan de inwoners uit onze eigen gemeente.
0: De burgemeester van Venray had gisteren ook een noodverordening afgekondigd. Hè? Is dat uiteindelijk ook denkbaar voor deze gemeente?
1: Dat hangt er helemaal van af hoe de brand zich ontwikkelt. Ja. Kijk, en alles is voorstelbaar, want je hebt inderdaad meerdere maatregelen die genomen kunnen worden als het risico gaat toenemen. Maar op dit moment is dat in ieder geval zeker niet ter sprake. Maar met een brand kan dat in een paar uur wel veranderen. Dus vandaar dat ik daar wat terughoudend ben in mijn antwoord.
0: Ik kan me voorstellen dat u ook contact heeft met inwoners van de dorpen langs de gemeentegrens. Wat hoort u terug van hen?
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Want ik had gisteren ook gevraagd, goh, krijgen wij binnen de gemeente Land van Kuik veel telefoontjes van inwoners uit de dorpen die daar toch dicht bij de brand wonen. En er waren maar op één hand te tellen telefoontjes binnengekomen. Dus binnen onze gemeente is het daar relatief rustig. Met, laten we wel wezen, wel de communicatie die we doen, zodat mensen ook kunnen lezen wat de actuele stand van zaken is. En Omroep Land van Kuik en andere kranten schrijven er natuurlijk ook goed over, waardoor mensen wel goed op de hoogte zijn en niet genoodzaakt voelen om de gemeente in ieder geval te bellen. Ja. We hebben ook wat campings en recreatie aan die kanten liggen. Ook die worden goed op de hoogte gehouden, omdat die natuurlijk ook de zorgen hebben over hun gas.
0: Dus de aard van die opmerkingen die bij u terechtkomen, die zijn dan meer praktisch van aard dan dat mensen echt in paniek of bezorgd zijn?
1: Klopt, ja. Op dit moment, want de berichten, de mensen bellen dus de gemeente eigenlijk meer van, ja, moeten ramen en deuren gesloten worden? Wat verwachten jullie daarvan? Maar niet paniek, maar meer uitleg.
2: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer in Oostrum richt zich volledig op de bestrijding van grondvuur, waardoor blushelikopters voorlopig niet meer worden ingezet. Het koonvuur is vrijwel verdwenen en brandweerlieden blussen nu vanaf de paden. Ondersteuning komt van Belgische brandweerpelotons en extra materieel van de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland. De natuurbrand bij Oostrum is afgeschaald naar grip 2, hoewel de situatie nog steeds nauwlettend wordt gevolgd. Loco-burgemeester Bouke van Vught benadrukt dat de brand nog niet onder controle is en dat de gemeente momenteel alleen te maken heeft met rook- en geuroverlast. Bestuurlijke samenwerking is aanwezig, maar Land van Kuik is nog niet aan tafel. De ontwikkeling van de brand bepaalt of extra maatregelen, zoals een noodverordening, nodig zijn. Inwoners zijn goed geïnformeerd en er is weinig onrust. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Freeze frame!

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer in Oostrum richt zich volledig op de bestrijding van grondvuur, waardoor blushelikopters voorlopig niet meer worden ingezet. Het kroonvuur is vrijwel verdwenen en brandweerlieden blussen nu vanaf de paden. Ondersteuning komt van Belgische brandweerpelotons en extra materieel van de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland. De natuurbrand bij Oostrum is afgeschaald naar grip 1, terwijl de gemeente Land van Kuik de situatie nauwlettend volgt. Loco-burgemeester Bouke van Vught benadrukt dat het risico nog steeds aanwezig is en dat bestuurlijke samenwerking bij grip 3 momenteel niet nodig is. Inwoners zijn goed geïnformeerd en er is weinig onrust. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Vanwege de grote natuurbrand die maandagmiddag is ontstaan in de buurt van Oosterum, zijn de gasten van camping De Oude Barier uit Smakt maandagmiddag geëvacueerd. Zij moesten hun tent of caravan met spoed verlaten en zijn opgevangen in een hotel. Onze verslaggever Wouter van den Berg sprak met camping-eigenaar Danny Bosma.
1: Alle gasten zijn geëvacueerd. En er zijn alleen met personeel op het terrein om preventieve maatregelen te nemen. Dat mocht het zover komen dat het hier komt, dat, dat we iets aan kunnen doen dat het beperkt blijft.
2: Wat voor preventieve maatregelen zijn er dan?
1: Er zijn op momenten de boomtoppen aan het nat maken. Om te voorkomen dat er toppenvuur komt.
2: Vanuit uw positie, wat zien jullie dan eigenlijk?
1: Wij zijn een heleboel brandweer. Chinook-helikopters die rondvliegen. En een hoop rook. Ja, oh. Dat is ook de reden waarom ons camping ontruimd is. Dat is niet direct voor het vuur. Maar dat was meer voor de luchtverontreiniging. De CO2-waardes. Wat niet gezond is voor de mensen om erin te zitten. Dus wij gaan ervan uit dat het tijdelijk is. En als de brand onder controle is, dat het dan met de gasten weer kunnen terugkeren. Maar uit veiligheidsnormen hebben we gezegd, we gaan toch evacueren. Want als het eentje misgaat met bosbrand, kan het snel gaan. En dan moeten we geen paniek hebben. Dus mensen zijn allemaal in rust kunnen gaan. En natuurlijk zonder paniek is dat allemaal gebeuren. Het is volgens mij 3 augustus, midden in de zomer. We zijn een camping en hoor je vol te staan. En als je dan een camping hebt die helemaal leeg is, dat doet wat met je.
2: En goed, ja, als u zo buiten bent, hè, ruikt u dan ook sterk brandlucht?
1: Nou, gelukkig is de wind gaan draaien. Dus de rook is naar de andere kant op gegaan. Dus de brandlucht hebben we geen last meer van. Dat was een uur geleden, 2 uur geleden was het anders. Toen was het hier blauw van de rook inderdaad. En dat was ook de reden waarom we geëvacueerd hebben.
2: Vrezen jullie dat jullie camping uiteindelijk door de brand getroffen wordt?
1: Vandaag niet.
2: Vandaag niet?
1: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Okay. Maar goed, als de wind gaat draaien, dan liggen de kaarten heel anders in het spel. Dan durf ik ook niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus het ligt helemaal aan wat de elementen nu gaan doen. Hoe de brand zich gaat ontwikkelen. Maar goed, daar weet de brand weer meer over te vertellen dan ik dat weet. Want ik kan alleen de situatie op eigen terrein inschatten. En wat de brand zelf staat, dan kunt u beter de brandweer bellen.
2: Ja, krijgen jullie veel informatie van de brandweer en de autoriteiten?
1: Brandweer is hier prominent aanwezig. En als wij iets willen weten, dan kunnen wij ze aanspreken. Dan is goed contact met de brandweer, ja.
2: Ja, dus laten we maar hopen dat het snel onder controle is in ieder geval.
1: We hopen snel brandmeester te horen. En dat zal nog wel een paar uur gaan duren met het nablussen. Maar dit is natuurlijk geen prettige situatie dit.

Fashion. Manhattan was years ago.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
11: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: dat in bed doen, vraag ik me dan ook af, hè? Van die hele hoge nootjes, moet je horen. De dame met een ja, toch wel extreem vocaal bereik, mag je maar zeggen. Mariah Carey en Emotions hoorden hier in afslag. LVC, goedemiddag, lieve vrienden. Het is enkele minuten over vier. Het is vandaag 5 augustus 2026. Woensdag vandaag, het midden van je werkweek als je aan het werk bent. En anders maakt het allemaal niet uit. Hè. Dan vier je gewoon nog een beetje lekker vakantie. En dan doe je het gewoon lekker rustig aan. Emotions hoorde je van Mariah Carey. En dit is een nieuwe afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur gaan we dat doen vandaag. En we hebben onder andere... ja, de vaste ingrediënt eigenlijk een beetje, het streeknieuws. We kijken op de beurs, we kijken naar de agenda van het Land van Kuik... en we kijken op de weg wat daar aan de hand is. En rond 4:50 praten we ook nog eventjes met loco-burgemeester Bouke van Vught... over de situatie rondom de natuurbrand... die plaatsvindt even ten zuiden van het Land van Kuik bij Oostrum. En wat daar de situatie op dit moment zo'n beetje is. Dat allemaal in afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur bij Omroep Land van Kuik.
1: Jan Beben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: S-Express en de theme from S-Express. Wat een geweldige plaat ook. Met natuurlijk samples van Is It Love You're After van Rose Royce. Nou, in de opening van het programma vertelde ik dat we gaan praten met Bouke van Vught, de lokale burgemeester, over hoe het ervoor staat rondom de brand die in het natuurgebied plaatsvond. Even ten zuiden van het land van Kuik. De situatie is een klein beetje gewijzigd. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Dat is natuurlijk goed nieuws. Alleen wat dat precies inhoudt en alle bijkomende vragen en zo, daar zijn we nu nog even mee bezig. Dus wellicht dat we zometeen nog een nieuw gesprekje krijgen met Bouke van Vught of wellicht iemand van de veiligheidsregio. Dat ga je zometeen allemaal nog vernemen in afslag LVC. Ondertussen eventjes de verkeerssituatie, want dat doen we natuurlijk ook. Ja, één melding maar weer ook. En dat is 2 kilometer stilstaand verkeer op de A12 tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Ja, en dat was het alweer. Voor de rest kan je doorrijden.
1: Omroep Brand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

was een groot hit destijds. Een hele groot hit zelfs. Ja, wekenlang op nummer 1 gestaan. De Bengals en Eternal Flame in afslag LVC. En daar luister je naar. Zometeen gaan we kijken in de agenda van het Land van Kuik. Dat doen we ook nog. We hebben ook nog Nederlandse muziek van de Frank Boeien Groep. Die komt er ook nog aan. Toontje Lager nog verderop in het programma. Nog veel meer trouwens. R.E.M. in dit geval nu eerst. En The One I Love.

0: My Love in afslag LVC. En dan hadden we vroeger in Graven een band die heette What's in the Name. En die speelde dit ook als covernummer. Dat klonk ook erg goed, kan ik me nog wel herinneren. Dat was trouwens ergens midden jaren 80 hoor. Dus dat is alweer eeuwen geleden bijna, zou ik willen zeggen. Zometeen verder met de muziek. Maar we gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe.

werd geboren in 1946. Deze Donovan Phillips Leach, oftewel Donovan. Dit was Sunshine Superman. Een hitje van hem in 1966 om precies te zijn. Zometeen tijd voor het streeknieuws van 5:30. Daar zijn we bijna aan toe. Eerst een Nederlandse plaat, had ik je beloofd. Hier is Frank Boeien.

0: Ja, dit is er wel eentje uit zijn beginperiode volgens mij. Frank Boeien zojuist met Fantasie, zo heet dat plaatje. Ik krijg meteen een appje van Roger van Bracht. En die zegt van, goh, die heb ik al heel lang niet meer gehoord, deze plaat inderdaad. Ja, zo vaak komt die niet voorbij. Hè. Meestal is het toch van Linda of 1 miljoen sterren of iets dergelijks. Hè. Of zwart-wit. Maar dit is er eentje uit zijn beginperiode inderdaad. Frank Boeien dus. En hij treedt 22 augustus ook op in het openluchttheater De Goffert. En wellicht kun je daar nog kaarten voor krijgen. Het zou leuk zijn. En dan kom je ook nog Roger van Bracht tegen van Omroep Land van Kuik. Kan je daar ook nog even een praatje mee maken. Een meet and greet. Hoe leuk is dat? Zometeen verder met Evelyn Thomas en High Energy. Maar nu eerst even het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer in Oostrum richt zich volledig op de bestrijding van grondvuur, waardoor blushelikopters voorlopig niet meer worden ingezet. Het kroonvuur is vrijwel verdwenen en brandweerlieden blussen nu vanaf de paden. Ondersteuning komt van Belgische brandweerpelotons en extra materieel van de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland. De natuurbrand bij Oostrum is afgeschaald naar grip 1, terwijl de gemeente Land van Kuik de situatie nauwlettend volgt. Loco-burgemeester Bouke van Vught benadrukt dat het risico nog steeds aanwezig is en dat bestuurlijke samenwerking bij grip 3 momenteel niet nodig is. Inwoners zijn goed geïnformeerd en er is weinig onrust. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
0: Dan nog het verkeer in de regio. Ja, één melding maar. Dat is de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

televisie vanaf spat. Maar dit was ook wel een hele fijne hoor. Evelyn Famous op je radio en ha! Energy inderdaad. Ja, zo gaat dat. Je luistert van de afslag LVC tot aan de klok van 6 uur elke werkdag bij Omroep Land van Kuik. Tussen 4 en 6 doen we dat. Zometeen praten we nog eventjes met Bouke van Vught, onze loco-burgemeester, over de situatie rondom de natuurbrand aan de zuidkant van het Land van Kuik. Praat je even helemaal bij. Dat zometeen. Eerst de Whitesnake en Here I Go Again.

Sunrise Inc., lieve vrienden, uit Roemenië afkomstig. En deze die zaten niet met hun accordeon bij de ingang van de Appie, met een centenbak ernaast. Nee, deze zaten gewoon in de studio. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Ja, nog steeds maar één melding. Het wordt een beetje eentonig, want het is gisteren ook al de hele tijd zo. Nu dus weer 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Meer is er niet, voor de rest kan je lekker door. En dan gaan wij ook door, want zometeen gaan we nog even praten met Bouke van Vught. Maar eerst hebben we nog wat mooie muziek voor je onderweg. Namelijk zometeen de Pointer Sisters nog voor je met Fire. En in dit geval gaan we even luisteren naar Bronski Beat en Small Town Boy.

0: De Pointer Sisters hoorden hier met Fire in afslag LVC. En daarmee komen we aan bij het item wat we eigenlijk wilden gaan instarten natuurlijk. En dat heeft te maken met de natuurbrand die plaatsvond de afgelopen dagen even ten zuiden van het land van Kuik. Het is inmiddels het zijn brandmeester gegeven. Alleen dat betekent nog niet dat het helemaal voorbij is. Luister even naar een bijdrage van Raymond Jansen. Die was in gesprek met Bouke van Vught.
1: Het zijn is brandmeester en dat is een reden om nog één keer contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik. Bouke van Vught. Nou, zojuist kwam het sein binnen dat de brand meester is. Dat klinkt als dat het voorbij is, maar dat is vaak niet helemaal het geval, hè?
2: Nee, dat is inderdaad niet het geval. Het is in ieder geval heel positief bericht dat het brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
1: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle, maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
2: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden en zo spoedig mogelijk proberen te doven.
1: Ja, je hoort dan altijd dat het begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
2: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
1: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
2: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
1: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
2: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
1: Er waren, meen ik uit mijn hoofd, ook twee wegen afgesloten. Hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus die niet, denk ik. Maar die andere weg?
2: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van. Want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
1: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
2: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld, dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
1: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
2: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico, hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
0: Je hoorde Raymond Jansen in gesprek met Bouke van Vught, onze loco-burgemeester. En daarmee komen we ook aan het einde van deel 1 van Afslag LVC. Zometeen na 5 gaan we verder met het tweede deel van de show. Met meer informatie, streeknieuws en verkeer. En de beurs hebben we ook nog. Tot zometeen.
3: Dit is Afslag LVC. Met jouw bijrijder Jan Deben.

was a time when the facts is there.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichter bij dan je denkt.
4: Check onze website. Omroep LVC.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging, ook door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.

0: voorbij. Hoor je zeker met dit soort zonnige muziek. Je hebt geluisterd naar Fun Fun, oftewel Ivana Spanja, Antonella Pepe en Angela Parisi en Baila Bolero. Zo heette deze plaat. Zometeen onderweg voor je nog Cyndi Lauper met True Colors. Eventjes een beetje rustig aan qua tempo. En ook Carl Douglas komt eraan met zijn Kung Fu Fighting. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar de beurs. Nee, dat is niet waar, naar het verkeer. Dus waarschijnlijk minder erg ook. Of hetzelfde, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg maar wat, hè? De A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Ja, meer is er niet over te zeggen. Er zijn ook geen andere meldingen, dus voor de rest kan je lekker door.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Plaatjes uit de jaren 70, mensen. Kung Fu Fighting, Carl Douglas op je radio. Zometeen kijken we andermaal in de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst nog eventjes een plaatje. Een nieuwe plaat zelfs van een jong en veelbelovend talent uit Engeland. Je kan geluisteren naar Senna Spyro. Ze kwam al vaker voorbij in het non-stop ook. Dit heet Great Expectation.

0: Wat is die mooie? Great Expectation. Je hebt geluisterd naar Sienna Spyro. En ja, zometeen nog veel meer mooie muziek voor je onderweg. Want dat hebben we natuurlijk nog. Maar wat is dit een geweldig talent, zeg. Ik ben benieuwd wat ze nog meer voor mooie liedjes gaat maken. What a Material Lover hadden we natuurlijk ook al van haar. Maar er is nog veel meer in de pijpleiding. Ik verwacht wel een albumpje binnenkort of zo ergens. Met nog wat meer leuke platen erop. Goed, zometeen meer muziek. Maar we gaan eerst nog even kijken, lieve vrienden, in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: like a rainbow.
1: Cindy Lauper op je radio en je hebt geluisterd naar True Colors. Zo moet ik dat zeggen, inderdaad. Wat een prachtige, mooie plaat van deze Cindy Lauper. Ze heeft ook al heel veel verschillende platen gemaakt. Girls Just Wanna Have Fun was ook van haar. Was ook een heel ander plaatje weer. Nee, hartstikke leuk dit. Goed, zometeen tijd voor het streeknieuws. En het weer en misschien ook wel een beetje verkeer voor zover aanwezig van het land van Kuiken. Dat doen we zometeen omstreeks 5:30 of ja, een minuutje of wat erover. Want deze plaat duurt wat langer, hè. Zo gaan die dingen. Je kunt geluisteren naar ABBA. Dat was alweer een tijd geleden dat ik die heb gedraaid. Toch zeker een dag of, wat zal het zijn? 3 of zo, weet ik veel. Ze komen regelmatig voorbij. Graag gezien een gast hier bij Omroep Land van Kuiken. The winner takes it all. Hier is ABBA in afslag LVC.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het sein brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
3: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb ik nu twee meldingen. Ja, als eerste natuurlijk de grenscontrole bij de grensovergang met Duitsland. Daardoor 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en die grensovergang. En op de A12 heb je verder nog een rijbaan die afgesloten is. En dat is aan de hand op de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Dus hou er ook eventjes rekening mee dat de rijbaan daar gesloten is. Je kan er daar niet door.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

sniffende tears op je radio en driver's seat. Misschien zit jij nog wel in die driver's seat en ben je onderweg naar je vakantieadres. Of kom je er net vandaan? Of je moest misschien naar je werk en bent onderweg naar huis toe in het land van Kuik. Dat is natuurlijk ook leuk. Sniffende tears dus op je radio. Zometeen nog veel meer goede muziek. Ook een gouden ouwe nog van Tony Christie. Die komt er ook nog aan zometeen. Maar hier is eerst Dan Hartman en We Are The Young.

0: Albert One, of Albertone Carpani, hè, overleed op 64-jarige leeftijd in 2020. Formeel heet dat aan de gevolgen van aan complicaties bij COVID. Maar ja, goed, hij had ook wel wat onderliggende gezondheidsproblemen. Dus wellicht had hij daar ook wel wat mee te maken. For Your Love. Ja, zijn muziek blijft gewoon leven in de harten van vele Italo-disco-fans, kan ik je vertellen. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie voor de laatste keer in deze episode van de show. Op de A12, daar heb je inmiddels weer één melding. Dus we zijn weer terug bij hetgeen waar we begonnen waren. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dat is eigenlijk alles.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dit is afslag LVC.
2: Presentator Jan Derben.

0: op van die plaatjes waar ze lekker mee kan doen. Ja. Zo gaat het dan. Tony Christie hoorde je zojuist. Dan is dit The Way to Amarillo. In dat geval sta je op de verkeerde weg, want je moest naar het land van Kuik, volgens mij. Maar goed, wel een fijne plaat die toch af en toe wel eens een keer voorbij komt hier bij Afslag LVC. We zijn toegekomen aan de financiële informatie. We kijken even naar de beurzen. De AEX die sloot op 1111,3 punten. We vertrokken van 1112,5. Dat betekent 0,1% in de min, helaas. Dan kijken we naar de FTSE 100 in Engeland. Die is gesloten op 10.888 punten. Dat is 0,1% in de plus. Een heel dicht plusje daar dus. Dan Amerika, de S&P 500, staat op dit moment op 7740 punten. En dat is nagenoeg vlak, want gisteren eindigde die op 7737. Dus ja, dat gaat niet echt ergens over dan. En even kijken, de Nasdaq hebben we dan nog, lieve vrienden. Die staat licht in de min, op dit moment op 36.537 punten. En dat betekent 0,2% in de min. Dan gaan we eventjes kijken naar de edelmetalen. Daar gaat het weer ietsje beter langzamerhand. Voor goud betaal je €3.683,50. En voor zilver €53,95. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €55.846. En voor een ethereum €1.625.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

0: Zo, leuk plaatje eigenlijk, hè? Vind je niet? Squeeze Me, je hebt geluisterd naar Kraak en Smaak. Ja, dat is ook nog een Nederlandse productie ook nog. Het geheel komt uit Leien namelijk. In 2003 zijn ze opgericht. Fijne breakbeat hoorde je hier op je radio. Nou, dan zijn we bijna aan het einde van Afslag LVC. Nog even een korte mededeling voor je.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: En hiermee komen we aan het einde van Afslag LVC. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar Roger van Bracht met verrekt interessante platen. Wel de non-stop versie dan in dit geval. En dan van 7 tot 9 hebben we nog Helmoet Nabuurs met de Memory Lane. Dat gaan we ook nog doen natuurlijk. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met de nieuwe Afslag LVC. En mijn laatste, daar is die weer een keertje. Een Belgisch-Nederlandse productie waar ook Francis Goya bij is betrokken. Dance, dit is Night Force. Tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie twee minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. Brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. 1975.

0: Omroepland van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane, 1976.

Dit is Memory Lane, de nummer 1 in de hitparade van toen. De Memory Lane, eendagsvlieg.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.

De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane. 1978.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
7: De Memory Lane, lange versie. 1978. Top 2000 Classic.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.

0: Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
1: De Memory Lane. Eendagsvlieg.
0: 1979.

Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. De nummer 1 in de hitparade van toen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
6: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Seva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten, omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
2: Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
4: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kan het in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ik ben Frank van der Klucht.
1: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak.